groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
1: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
0: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
2: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
0: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
1: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurt het. Nederland ook keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
0: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
2: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
0: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkrijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad en daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer, dit weekend opklaringen, kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden en de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
5: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
4: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
6: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
4: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
6: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
5: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
7: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
5: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
5: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
4: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
6: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
4: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Vandaag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
10: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland op keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
9: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
11: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
9: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio. 100%
12: Haag. We gaan 62 jaar terug in de tijd van een dame die nog actief is. Den Haag FM. Dit is Dionne Warwick.

0: geschreven door Hal en David. Singeltje uit 1964, dat is 62 jaar geleden. En Diane Warwick maakt nog muziek. Blijf maar luisteren.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames en heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de Zondag van Den Haag FM. Met het gebruikelijk wat je van ons kan verwachten, maar dan weer heel nieuw natuurlijk. Vanaf 2 uur Sportsignaal Radio, vanaf 1 uur poëzie en gesprekken over poëzie. Met onder andere een gast uit Indonesië, dichter van het Poetry International Festival. Vanaf 12 uur is er kunstlicht en tot die tijd hoor je de beste nieuwe releases op muziekgebied. Wat kwam er allemaal uit deze week? Nou, bijvoorbeeld Bruno Mars heeft een nieuwe, die ga je straks horen. Maar ook uit Den Haag Lilo en ik vergeet Frenna en Niarco niet. We hebben soulmuziek van Hail Saint Soul. Er is nieuwe albums van Tori Amos en van Drake. Die had maar liefst 3 albums. Je gaat maar 1 track horen hoor. Rostam, die ken je nog van Vampire Weekend, heeft een nieuwe album. Ga je wat van horen. Kevin Morby komt voorbij, Georgia Smith. Laten we maar gauw beginnen met die track van Bruno Mars. Je kent het al qua melodie. Hij heeft er wat trompetters aan toegevoegd in een nieuwe versie. En hij zingt het in het Spaans. Dus niet meer Risk It All van Bruno Mars, maar Lo Arriesgo Todo.

als voor die ander. Lo haresco todo por ti. Bruno Mars in het Spaans. Straks Georgia Smith, What's Done Is Done. En eerst de nieuwe van Charlie XCX, Rock Music.

0: heeft een beetje fijne, een beetje laconieke manier van zingen. Georgia Smith uit de UK. Ik zag het trouwens op tv voorbij komen bij Saturday Night Live. Dat is zo'n sketchprogramma. En dan heb ik het niet over de originele Amerikaanse. Nee, er is nu een Engelse variant daarvan. En daar was hij te gast. Een paar weken terug. Toffe optreden trouwens. Begon het uur met nieuw werk van Dionne Warwick. Nee, met oud werk van Dionne Warwick. Sterker nog, het oudste werk van Dionne Warwick uit 1964. Toen is ze al begonnen. En zij heeft dus gewoon weer een nieuwe single. Ik heb niet opgezocht welke leeftijd ze heeft. Maar als je al 62 jaar bezig bent, dan heb je wel een behoorlijk mooie leeftijd. Dionne Warwick heeft een nieuwe single uit. En je hoort als eerste niet haar stem, maar die van John Legend. Want het is een duet. Where is your heart? Hier zijn ze samen.
1: Where?

prachtig blenden ze in, wat mij betreft. De iets wat breekbare stem van Dionne Warwick en natuurlijk John Legend. Hier op de AFM, overzichtje van de nieuwste muziek. Op vrijdag komt de nieuwe muziek altijd uit. Straks wat meer albums, maar we gaan nog even door met nieuwe singles. Joan S. Police Woman gaat al een jaar of 20 mee, denk ik. Heeft een nieuwe single uit, die heet Eternal Flame. Nee, dat is geen cover van een Bengals liedje uit de jaren 80. Daarvoor hoor je de nieuwe van Gracie Abrams. En die heeft ook weer een mooie nieuwe uit. Hit the Wall. Hier is Gracie Abrams.

0: Ah, mooie nieuwe single van Joan S. Policewoman. Heet Joan Wasser. Ik zat van de week met een vriend koffie te drinken. En toen kwamen we op de Jones in de muziek. Ik weet niet hoe we erop kwamen, maar Joan Baez wisten we natuurlijk. En Joan Armatrading. En hij kwam dan weer met Joan Osborne, jaren 90. En Joan Wasser is dus eigenlijk ook al sinds de jaren 90 bezig. Maar vooral als Joan S. Policewoman sinds ongeveer 2000, denk ik. Prachtige muziek, wat mij betreft. We gaan het dichter bij huis zoeken.
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Ja, de Haagse Nieuwe. En ik heb er wel drie, straks nog twee. Maar eerst maar eens even aandacht voor Lilo. Lilo treedt zowel met de band als solo op. Lieselotte van Rijthoven heet ze. Ze heeft een geweldige nieuwe track uit, die heet Left. En daar doet ze niet helemaal samen. Smook en Guus van Diemen doen ook mee op deze prachtige Left. Hier is Lilo.

Nieuwe single van Lilo, gewoon uit Den Haag. Guus van Diemen en Smoek doen mee op deze prachtige Left. En blijf er nog even in Den Haag. Straks de nieuwe Frenna. Starlife wordt het weer zijn zomerrit. Net als vorig jaar die zo'n grote zomerrit had. En als eerste, wat mij betreft ook een mooie zomerrit. Welle, welle, hier is Niarco.

0: be lolo. I know be pitting
1: Elke zondag van 11 tot 12. De nieuwe Van Nierop op Den Haag FM. 100.

Ja, fijn hoor dit. Hele fijne sound. Zowel bij Mjarko als bij Frenna. Beide uit Den Haag natuurlijk. Dan gaan we richting Afrika. Fatoumata Diawara. Mali hebben we het dan over. Heeft een nieuwe single uit. Hele rustige, kalme track. Fijne muziek. Fala, Fatoumata Diawara.

Fala, de nieuwe single van Fatoumata Diawara. Is geregeld in Nederland, ook al in Den Haag opgetreden. Fala verwijst trouwens naar een gebied in Mali. We gaan het over soul hebben. Tank en de Benga's hebben een nieuw album. Overigens, alleen nog maar albums vanaf nu tot aan het nieuws van 12 uur. Tank en de Benga's hebben een nieuw album. Daarvan hoor je straks Ain't That Deep. Maar eerst, back in the day. Hier is Hill Saint Soul.

Hank en de Benga's hier op de NFM. Heel Saint Soul hoor je ervoor. Hey, en Tori Amos heeft al dit komt 2 weken geleden een nieuw album uit. Toen had ik er geen tijd voor. Maar nu wel in Times of Dragons. Een hele korte van de nieuwe Tori Amos.

staan ook wel langere liedjes op, hoor. Op die nieuwe Tori Amos. Fanny Foudry hoorde je. Over naar hip-hop. Drake bracht 3 albums uit. Tussen al die singles, al die tracks daarop heb ik een leuke gevonden. Too Hard for the Radio strakjes. En eerst over hip-hop gesproken. Samara Sin, Good is a Lie.

0: Dat is natuurlijk een uitdaging. Too hard for the radio, om zo je liedje te noemen. Drake, natuurlijk gewoon gedraaid hier.
1: De nieuwe van Niro, top 3.
0: Ja, want ik zit alweer bijna tegen het eind van het programma. Straks is na 12 is er Kunstlicht. Tom Verwerda gaat in gesprek met de heer Van Loon. Schrijver met een boek over de doodstraf door de historie heen. Dat allemaal straks na 12. En tot die tijd nog 3 indie-platen uit de Verenigde Staten. Dat zegt niet genoeg. Kevin Morby misschien wel. Little Wide Open hoor je straks als derde. Javelin. Maar Rostam is niet alleen uit de Verenigde Staten. Heeft ook Iraanse ouders. En daar gaat het op American Stories wel degelijk over. Hardy hoor je van hem samen met Clyro. En als eerste Of Earth and Wires, een nieuw album van Dua Saleh. Woont in de VS, komt uit Soudaan. Bon Iver doet op meerdere tracks mee. Waaronder op deze Glow. Oftewel Dua Saleh. Tot een volgende keer.

0: next.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
7: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
6: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
8: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
6: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Kunstlicht met Tom Verbeda.
9: 100%.
10: Hey, goedemiddag en welkom bij Kunstlicht met deze week. Hij studeerde oude geschiedenis in Leiden en niet onverdienstelijk, want hij studeerde cum laude af. Dan ligt de geschiedkundige wereld aan je voeten. Opleiding afgerond, maar het schrijven bleef. Vanaf de zijlijn lijkt het een rechte weg naar een boek. En dat boek kwam er. Het heet Hangen en Wurgen. En het is een reis door de wereldgeschiedenis aan de hand van de doodstraf in de studio. A.J. van Loon, welkom.
11: Dankjewel.
10: Geschiedenis studeren, dat kan je op twee manieren doen. Het is altijd een passie of het is zo'n rechtenstudie. Van nou, dan maar dat. Wat was het?
11: Bij mij ging het toevalligerwijs andersom. Ik heb eerst een jaar, laten we zeggen, ingeschreven gestaan als rechtenstudent.
10: Oh. Dat
11: was het plan wat ik voor mezelf op de middelbare school helemaal uitgestippeld had. En toen zat ik bij de eerste colleges rechten en toen dacht ik, nee, dit is toch niet wat mijn interesse wekt. En toen heb ik me op, laten we zeggen, nevenactiviteiten gericht in dat eerste studiejaar. En toen ben ik iemand tegengekomen die geschiedenis studeerde en daar allerlei mooie verhalen over vertelde. En toen dacht ik, ja, dit wil ik. Dus het is wel waar wat je zegt. Voor heel veel mensen is het een van, ik moet iets gaan studeren, dus dan
10: ja,
11: dat maar.
10: Nu?
11: Maar voor mij was het wel echt een overwogen keuze. En ook met een specifiek doel om dan echt dat onderzoek naar de oudheid in te duiken. En in mijn geval met name grote interesse in religie van de oudheid en opkomst van het vroege christendom. Dus daar ben ik ook in mijn studietijd heel veel mee bezig geweest.
10: En het moment was dus eigenlijk dat je op het pad hier naar gezet wordt, zoekende naar een studie. Het was niet dat je als kleine jongen ergens altijd musea doorliep en wegfantaseerde als ik later historicus ben.
11: Nee, niet in die zin. Wel altijd wel een interesse in de geschiedenis gehad. Ja, eigenlijk een hele brede interesse. Je kunt me wel, als het een goed verhaal heeft, dan kun je me voor alles wel zo'n beetje warm laten lopen. Maar ja. Zo met name heel veel interesse in de oudheid. En de middeleeuwen zijn er later ook wel bijgekomen tijdens de studietijd. Ik had me dan van tevoren wel voorgenomen. De focus ligt echt bij oudheid. Dus vanaf je tweede jaar moet je je dan gaan specialiseren. Maar toen bleek dus dat ik ook een tweede richting aanvankelijk erbij moest nemen. En toen dacht ik, dan kies ik als de focus op de middeleeuwen erbij. Want dat is zo'n in het middelbaar geschiedenisonderwijs zo'n onderbelicht veld. Het zijn een periode van ongeveer 1000 jaar die we maar wegzetten als de middeleeuwen. Het stond er tussenin. In het Engels noemen ze het graag de Dark Ages. Het was allemaal donker en je kunt het net zo goed overslaan. En als je daar dan iets meer tijd aan gaat besteden, dan blijkt er toch wel, en dat is ook niet zo gek, van alles te zijn gebeurd in die 1000 jaar geschiedenis.
10: Ja, dan prik je ineens door die darkness heen eigenlijk.
11: Zeker weten. Dus altijd wel grote interesse gehad. Maar op een of andere manier, ik vond geschiedenis op middelbare school ook een ontzettend leuk vak. Maar het duurde, het duurde toch een behoorlijke tijd voordat het lichtje ging branden van, ik kan dat ook gaan studeren. Dat kwam pas toen ik in Leiden al begonnen was.
10: Met een andere studie.
11: Met een andere studie.
10: Word je op het pad gezet dat je er inderdaad achter komt van, wat ik hier nu aan de andere kant van een opleiding zie. Dat raakt me dan wel.
11: Ja.
10: En dan eerst 2 jaar hoor ik je zeggen, dat is een wat algemenere geschiedenis dus. Dan moet je je specialiseren.
11: Het eerste jaar van geschiedenis, de Properduizen, dan krijg je een heel klein beetje van alles. Dus je krijgt een beetje oudheid, een beetje middeleeuwen, vroegmoderne tijd, vaderlandse geschiedenis, economische geschiedenis. Zo'n beetje alle smaken die er zijn, daar laten ze je iets van proeven. En ook de wat meer theoretische kanten ervan, de historiografie, de geschiedschrijving van de geschiedschrijving. Want daar hebben ze door de eeuw heen, zijn er ook verschillende stromingen over geweest van hoe moet je dat nou doen.
10: Ja.
11: Die kant die interesseerde mij dan persoonlijk wat minder. En daarna slaat iedereen zijn eigen weg in. En een heel, toch wel een relatief klein deel van de best wel veel studenten die ieder jaar aan de studiegeschiedenis beginnen, die slaat af naar het oudste deel. En dan ga je daar je weg in zoeken.
10: En in die 2 jaar, heb je wel gevonden waar jouw fascinatie ligt om te kiezen? Of was dat ook maar een beetje van, dan dit maar?
11: Nee, dat wist ik. Ja, het is inmiddels ook best wel lang geleden. En om dat nog heel goed te kunnen achterhalen hoe dat precies gelopen is. Maar voor mijn gevoel is dat in dat Properduizenjaar, dat eerste jaar, is dat wel duidelijk geworden. Omdat ik de oudheidvakken gewoon het meest fascinerend en het meest interessant vond. Ik ben ook altijd wel vanaf de middelbare schooltijd geïnteresseerd geraakt in fantasy. Op een gegeven moment, zo denk ik toen ik 15 was, in de Ban van de Ring gelezen. En dat is wel een deel wat mij ook zo aantrok tot de oudheid. Is op een of andere manier, het is allemaal echt gebeurd. Het is daadwerkelijke geschiedenis, maar aan de andere kant staat het ook, lijkt het zo ver van ons vandaan te staan dat het haast wel mythisch is en een soort van, ik denk dat het dezelfde soort zenuw prikkelt als.
10: Ja, daar komt ook zoveel vandaan. Het lijkt zo ver weg, maar waar we nu in leven, dat heeft 1 lange aanloop gehad en dus eigenlijk de geschiedenis.
11: En als je daar wat meer tijd aan gaat besteden, wat meer onderzoek naar doet, dan kom je erachter dat voor alles dat veranderd is, is er ook zoveel hetzelfde gebleven. En op menselijke schaal is 2.000-3.000 jaar erg lang geleden. Met als kanttekening, als je dan in generaties gaat rekenen, dan heb je het, ik heb het niet meer paraat hoeveel dat was, maar een stuk of 80 generaties En dan ben je al in de oudheid.
0: Ja.
11: Dus van jou tot aan je opa is drie generaties. En dat maal...
0: ja, daar zit je er ineens. Uit.
11: Dan lijkt het al minder ver weg. Maar als je op biologische schaal gaat kijken... dan is 2000 jaar op evolutionaire schaal is helemaal niets.
0: Nee, dat is heel
11: dus,
0: weinig dan
11: ook. De mensen die wij nu zijn... als biologische wezens... zijn in feite dezelfde wezens... 2000 jaar geleden. En we zijn natuurlijk op allerlei manieren hebben we ons ontwikkeld. Maar ja, op die manier probeer ik ook altijd naar de oudheid te kijken van het is niet zo'n andere wereld. Het zijn dezelfde mensen onder andere omstandigheden. En keuzes die toen gemaakt werden, die zijn op een of andere manier voor ons nog steeds voorstelbaar.
0: Ja, alles. Ja, wat ik zei, het is één lange aanloop naar nu eigenlijk. Mm-hmm. Dus in die zin is het ook weer heel dichtbij. Je specialiseert je op een gegeven moment in dat tweede jaar. De middeleeuwen kwam erbij. Wat voor specialisaties heb je gekozen, zei je?
11: Nou ja, je moet dan twee richtingen binnen de studie geschiedenis kiezen. En ik noemde ze net, dus je kunt dan ook voor vaderlandse geschiedenis... of economische, militaire geschiedenis. Oudheid stond voor mij vast. Dat had ik een grote interesse in. En toen... middeleeuwen erbij gekozen uit het idee van... Nou ja, daar weet ik gewoon weinig van. Volgens mij is daar veel over te leren. En dat was uiteindelijk maar voor één jaar. Daar moest je dan een deel van je studiepunten... moest je tussen aanhalingstekens opmaken... aan colleges volgen in die richting en daar tentamens over doen.
0: Ja.
11: Maar het zwaartepunt voor mij heeft altijd bij de oudheid gelegen.
0: Ja, en dan... ga je uiteindelijk ook specialiseren, want je bent afgestudeerd op het strafrecht in het oude Egypte.
11: Dat klopt. Dus ik heb een vergelijkend ware onderzoek gedaan. Ik vind Egypte, dat is mijn favoriete onderwerp in de geschiedenis. Mm-hmm. Ik vind dat zo'n interessante plek. Ja. En dat vonden ze in de oudheid al. De interesse voor Egypte die is haast net zo oud als Egypte zelf is. In de oudheid, in de Romeinse oudheid, was er zoiets als Egyptomanie. Je was in Rome heel gaaf als je een mooie obelisk of een beeldje van een of andere farao in je huis had staan.
0: Ja,
11: dus interesse was er toen ook al. En wat heel interessant is aan Egypte, is, het heeft natuurlijk een verschrikkelijk lange geschiedenis. De farao's, de piramides, de graftombes in Luxor, noem het maar op. En op een gegeven moment, een soort van aan het eind van die ontzettend lange periode van Egyptische geschiedenis, is Alexander de Grote voorbijgekomen. Die heeft het in no time met de grond gelijk gemaakt. Is doorgetrokken tot aan India en kort daarna overleden. En zijn gigantische rijk, dat van Griekenland tot aan India spande met Egypte erbij, moest toen onderverdeeld worden. En dat is onderverdeeld onder zijn drie generaals. En een van zijn generaals, die Ptolemeus heette, die kreeg Egypte. Dus die is enige tijd later met zijn gezin naar Egypte gegaan, waar hij inmiddels de baas van was.
0: Ja, is hij dan toch? Ja, ga je daar wonen ook?
11: Is hij daar gaan wonen en zij hebben zich vervolgens als de nieuwe farao's in Egypte gepresenteerd. Wat hun idee was, wij gaan gewoon doen, wij gaan uitstralen naar buiten alsof het gewoon continuïteit is. Er is niets veranderd, wij zijn gewoon de nieuwe farao's.
0: Ja.
11: Wij gaan ons houden aan de tradities. Daar hebben ze zich op enig moment ook wel een beetje in vergist. Want een van die tradities die ze meenden te moeten volgen is... zij dachten dat de farao altijd met zijn zus trouwde. Dus dat hebben de Ptolemeeën ook een paar honderd jaar gedaan. Wat ertoe leidde dat... volgens mij Ptolemeeus de 13e, die viel van ellende zo'n beetje uit elkaar. Na al die eeuwen incest. En wat bleek nou achteraf? Het was een beleefdheidsaanspreekvorm.
0: Oh.
11: Dus de farao sprak zijn vrouw. Volgens mij Ptolemeus de 13e, die viel van ellende zo'n beetje uit elkaar. Na al die eeuwen incest. En wat bleek nou achteraf? Het was een beleefdheidsaanspreekvorm.
0: Oh.
11: Dus de farao sprak zijn vrouw aan met zuster.

0: Toen zijn de Romeinen binnengevallen en dus Egypte is achtereenvolgens door de Egyptenaren zelf, door de farao's, door de Grieken en door de Romeinen overheerst. En ik heb onderzoek gedaan naar hoe ging men in die drie periodes om met strafrecht. Ik ben op enig moment, op dat moment, overwoog ik om iets met de doodstraf in de oudheid te gaan doen. Uiteindelijk is dat spoor doodgelopen. Maar toen had ik al wel het een en ander erover gelezen en besproken. Dus toen was het zaadje geplant om dat boek te gaan schrijven. En ik weet eigenlijk niet meer precies hoe ik uiteindelijk bij dat strafrecht terecht ben gekomen. Ik denk dat ik door mijn begeleider ook een beetje bijgestuurd zal zijn. Van misschien kun je het in deze hoek zoeken. En de doodstraf en strafrecht zijn natuurlijk nauw aan elkaar
1: verbonden.
0: Het ligt
1: heel erg. Ja, dat vond ik het interessante er ook van. Want het ligt dus heel dicht bij elkaar. En het is ook een heel interessante manier, zonder dat ik een historicus ben, om naar die tijd te kijken, denk ik.
0: Ja. Ja, je leert heel veel over een samenleving door te weten te komen hoe ze met de mensen omgaan die zich niet aan de regels houden van die samenleving. En dat was met name voor mijn beeld van de Egyptische faraonische oudheid. Ja, mateloos interessant. Want wat ik daar te weten kwam, dat had ik niet durven vermoeden. Dat het zo'n bijzonder volk was in die tijd eigenlijk. Als het ging om rechtvaardigheid en terughoudendheid met het toepassen van doodstraffen. Wanneer we terugkijken in de tijd naar de middeleeuwen en ouder, ja, dan stellen we ons eigenlijk altijd wel een keiharde, meedogenloze tijd voor. Ja. Als je het hebt over de middeleeuwen, daar hoort het bijvoeglijk naamwoord middeleeuws bij. En als we iets middeleeuws noemen,
1: ja, dat klinkt negatief. Dat is niet iets prettigs.
0: Dat is barbaars. Dat
1: als je middeleeuws bent ontvangen, dan heb je geen koffie en thee gekregen.
0: Dan heb je geen koffie en thee gekregen. En als je naar de oudheid gaat, dan heb je het over misschien wel over oud-testamentisch. Dat is ook hard, meedogenloos, vergelden, oog om oog, tand om tand. En toen ik dat onderzoek ging doen naar strafrecht in de Egyptische oudheid, kwam ik erachter, dat werd haast nooit gedaan. Er werd haast nooit een doodstraf uitgevoerd in het oude Egypte.
1: Het verbaast mij nu je het zegt ook. Maar terwijl je het zegt, denk van, ja, ik heb er ook, nou, niet dat ik er enorm op ingelezen ben, ik weet er een beetje van, maar ik heb er inderdaad ook geen kennis over.
0: Nee.
1: Terwijl ik redelijk wat over die Egyptische tijd weet, maar via de farao's en niet via dit soort dingen.
0: Nee. Nou ja, dat ik denk dat als je veel mensen zou vragen van, nou, wat denk je dat de Egyptenaren als doodstraf zullen hebben gehad, dat het juiste antwoord op die vraag ze ook zal verbazen. Want ik denk, ja, wellicht stellen mensen zich voor aan de krokodillen van de Nijl voeren.
1: Ja, ik moet gelijk aan die film De Mummy denken, dat er zo'n enorme stenen bal ergens door een smalle gang rolt en daar rent iemand op vooruit.
0: Nou, in werkelijkheid, spietsen was de executiemethode bij uitstek van de Egyptenaren. Dus aan een paal rijgen.
1: Ja, dat klinkt ook niet vriendelijk.
0: Dat klinkt ook niet vriendelijk. En hoe precies, dat weten we niet. Maar er is één hele kleine soort van cryptische aanwijzing waaruit misschien op te maken valt hoe dat precies in zijn werk ging. En nou gaan we een beetje de plastische kant op. Maar ja. Spietsen is natuurlijk ook in later tijd wel een executiemethode geweest die her en der in zwang is geweest. Mm-hmm. Een hele bekende toepasser ervan was Vlad Dracula, de spietser.
1: Oh ja.
0: Transylvanië.
1: Ja. Die had er hele tuinen van, geloof ik.
0: Die heeft echt, die lust er wel pap van. Maar dan heb je het over spietsen van kont tot kop.
1: Ja.
0: Echt verticaal over een paal laten zakken. Met alles, dat laat ik verder aan de verbeelding over. Zouden de Egyptenaren dat op dezelfde manier hebben gedaan? Lastig en eigenlijk niet vast te stellen, maar er is één hiëroglief dat ons misschien de aanwijzing kan geven. En daar is dan een heel kleine uitweiding en instructie over hoe de Egyptische taal, de hiërogliefe taal, werkt.
1: Ja.
0: Het is Sowieso, het is een soort van rebus.

0: als je naar al die verschillende vogeltjes en mannetjes kijkt, die staan allemaal voor verschillende combinaties van klanken. Maar soms heb je ook hiërogliefen en die vertegenwoordigen geen enkele klank. Dus je hebt het woord al gehad en dan staat er nog een extra tekentje achter. En het enige doel dat dat tekentje dient, en dat noemen we een determinatief, is dat geeft aan, het woord wat hiervoor stond, dat betekent dit. Dus soms heb je precies hetzelfde woord twee keer. En als er dan een mannetje achter staat, dan betekent het dit. En dan heeft het meestal betrekking op iets van mensen. Ja. En als er, laten we zeggen, een vogeltje achter staat, dan betekent dit heel iets anders. Dus dan weet de lezer, oh, dat betekent dit. En het woord voor spitsen, daar staat een determinatief achter van een klein stokmannetje dat spartelend bovenop een stokje ligt. En die ligt met zijn buik erbovenop. Als een soort van, ja, ligt er overheen. Ik heb hem hier, ik heb hem ook als afbeelding in het boek. Hier kun je zien waar ik het over heb.
1: Oh ja, maar dat is inderdaad een mannetje wat er overheen lijkt te vallen met zijn buik.
0: Ja, hij wordt
1: er staat een stok en hij ja, alsof
0: overheen
1: hij van
0: gedrapeerd. En het is ook heel duidelijk een van de regen in de drup verhaal. Want de ene is niet aanmerkelijk beter dan de andere.
1: Nee, maar ik hoor wel hoe secuur je hier de rebus allereerst oplost. En dat er ook nog, je zegt ook dat er heel weinig bronnen van zijn. Dus dat het misschien ook wel een aanwijzing is dat het inderdaad niet zo gek veel gebeurde daar.
0: Nee, er zijn, het was een buitengewoon rechtvaardig volk. Dat heeft dan, ja, dat draait allemaal om het woord en de godin Maat. En Maat betekent onder meer rechtvaardigheid, maar het heeft ongelooflijk veel. Het is een heel ingewikkeld woord waar, nou, er zijn wel hele planken in de bibliotheek zijn gewijd aan het interpreteren van dat woord alleen. Van wat betekent het nou precies? Het is gerechtigheid, kosmos, orde, van alles en nog wat. En uiteindelijk is de conclusie dat we het als een soort van sociaal contract, natuurrecht, dat we het in die hoek moeten interpreteren. Het staat voor de afspraak die tussen iedereen in de Egyptische samenleving bestaat om zich naar elkaar goed te gedragen. De farao moet een goede koning zijn voor zijn onderdanen. En de onderdanen moeten zich goed gedragen voor de farao en de goden. En dat lijkt daadwerkelijk effect te hebben gehad. Dat wil niet zeggen dat er geen misdaad bestond in de Egyptische oudheid, want dat bestond er uiteraard. Maar daar werd wel heel terughoudend mee omgesprongen als het gaat om de gewelddadige bestraffing daarvan. Ja. En daar is ook weer heel veel van te vinden, dankzij de schrijflust van de Egyptenaren en dankzij het klimaat daar wat het goed bewaard heeft gehouden. Dus je hebt een plek in Zuid-Egypte, Deir el-Medina heet dat, het ligt vlakbij Luxor. Dat is de arbeidersgemeenschap. Daar woonden de mensen die de graftombes van de farao's uithakten en bewerkte, versierden. Dat waren geen slaven, dat waren ambachtslieden in dienst van de staat.
1: Ja.
0: En die hebben ongelooflijk veel bronmateriaal achtergelaten, waaronder over hoe er met misdaad in die gemeenschap werd omgesprongen. En dan lees je verhalen die ook weer aangeven waar we het net over hadden. Dat dit is misschien 4000 jaar geleden, maar sommige dingen zijn totaal niet veranderd in 4000 jaar. Je leest over een of andere figuur die zichzelf het licht uit de ogen heeft gezopen en op een soort van vernietigingstocht door het dorp is gegaan en hier een deur in heeft getrapt en die in elkaar heeft geslagen. En
1: ja, die kennen we in deze tijd in Den Haag ook nog wel, ja.
0: Die ken je zeker. Nou, en die wordt dan uiteindelijk voor het gerecht gesleept. Maar het gerecht bestond in die tijd niet. Dat bestond gewoon uit de volksraad, de voorman van de werkmannen. En er werd gewoon een soort van impromptu rechtbank werd daarvoor opgericht. Daar mocht het iedereen ook gewoon bij aanwezig zijn. Ja, en dan werd verhoor toegepast van wat is er precies gebeurd. Werd de waarheid vastgesteld en straffen. In heel veel gevallen kregen ze, je zou wel kunnen zeggen, een soort van voorwaardelijke straf. En een voorwaardelijke straf in die tijd was een eed afleggen.
1: Dus beloven het nooit
0: beloven
1: meer, te,
0: het
1: doen,
0: nooit meer te doen op straffen van. Er zijn twee voorwaardelijke straffen die er bovenuit springen. De eerste is beloven, ik zal dit nooit meer doen. En als ik het wel doe, dan word ik naar Ethiopië gestuurd.
1: Oh.
0: Die staat er heel vaak. Het land, en dat noemden ze natuurlijk toen het nog niet zo, dat was het land van Punt.
1: Oké. Okay.
0: We weten niet 100% zeker waar dat precies lag. Het is ook voor de Egyptenaren was het een soort mythisch, exotisch Timbuktu inderdaad. Dus ja, dat is een goeie inderdaad. Van, ik zal dit nooit meer doen en als ik het wel doe, dan word ik naar Timbuktu gestuurd. En de andere was, want lijfstraffen, daar waren de Egyptenaren niet vies van, het afsnijden van je neus en je oren.
1: Ai.
0: En
1: oh,
0: dat
1: ja.
0: gebeurde, wat we uit de bronnen kunnen opmaken, want het wordt zo ontzettend vaak genoemd als straf en als voorwaarde in een eed, dat we ervan uit mogen gaan dat dit met enige regelmaat gebeurde. Dus dat als je in Egypte over straat liep, dat je zo nu en dan een of ander gedrocht zonder neus en oren voorbij zag lopen.
1: Dat zijn recidieven dan?
0: Dus dat is, ja, dat zijn de twee dingen die je daar heel vaak uit ziet springen. En ja, boetes. Maar Egypte was geen monetaire economie. Er werd niet met geld of edelmetalen betaald. Dus als jij een boete kreeg, dat betekende ja, slavernij. Je moest voor iemand anders gaan werken totdat je schuld was afbetaald.
1: Dat is meer een boetedoening. Het is niet een geldboete zoals we die nu kennen dan.
0: Nee, klopt.
1: Ja, wat, ja, maar dat, is, ja dat klinkt inderdaad wel heel schappelijk. Maar wat ook razend interessant. Maar dan kom je via ja, de descriptie niet per se heel dicht bij de doodstraf. Tenzij nou ja. die andere tijden of die andere... Ja, de Grieken of de Romeinen, hoe waren die daarmee?
0: De Grieken ook. Ze stonden er zeker niet als in de verschillende beschavingen van de oudheid erom bekend om ja, dat heel, heel veel toe te passen. Wat het bij. Nou, ik moet erbij zeggen dat Griekenland heb ik in dit onderzoek naar de doodstraf ook een beetje buiten beschouwing gelaten. Maar wat ik er wel over kan zeggen is, en dat is geldt in zijn algemeenheid voor. Mm-hmm. Het onderzoek naar de Griekse oudheid is dat je eigenlijk nooit kunt spreken over de Grieken deden dit of de Grieken deden dat. Want Griekenland was per definitie, of de Griekse beschaving van de oudheid, per definitie ontzettend gedecentraliseerd. Het waren verschillende stadstaten en die, dat waren echt, ja, die stonden op zichzelf.
1: Dus al die dus kleine eilandjes. En
0: de Atheners deden, was iets totaal anders dan de Thebanen en de Spartanen en noem het maar op. Dus het, zeker niet dat het daar helemaal niet voorkwam, maar je kunt niet in zijn algemeenheid, als een soort van het collectief van de Grieken spreken. De Romeinen zijn een heel ander verhaal. En dat was echt een doodstrafsamenleving.
1: Daar komt het al wat meer in beeld.
0: Daar komt het heel duidelijk in beeld. Op verschillende manieren. Daar werd het tot volksspektakel en volksvermaak gemaakt. Daar, nou ja, slavernij was ook ontzettend groot. Op een, ja, op, even kijken, waar staat me dat nog bij? Nou, niet precies de cijfers, maar ik geloof dat op enig moment 25% van de bevolking van het Italiaans deel van het Romeinse Rijk in slavernij leefde. En voor slaven waren de meest gruwelijke doodstraffen weggelegd, waaronder kruisigen. Ja. Dus nou ja, kruisigen is door de eeuwen heen waarschijnlijk een van de meest zichtbare executiemethoden geweest. Ja,
1: ja dat het. Ik ken hem nu ook wel van het kerstverhaal.
0: Het kerst, ja goed, liever gezegd het paasverhaal moeten we daar eigenlijk ja, zeggen. Ja. Maar degene die verantwoordelijk is of, nou, bij het kerstverhaal hoort, die hoort ook bij dat verhaal. Ja, het is omdat één man in die tijd de kruisdood opgelegd heeft gekregen en die is nou, waarschijnlijk wel.
1: Je hebt toch een soort van posterboy geworden.
0: Ja, de meest invloedrijke figuur uit zijn tijd geworden en ja, dus nou, dat is een straf die we allemaal maar al te goed kennen. Of we er in ieder geval menen er een heel duidelijk beeld van te hebben. Van hoe dat eruit ziet en ja. hoe dat gaat. Nou, ja, dat was ook in de oudheid, in de Romeinse oudheid, een uitermate zichtbare straf. En het was bij uitstek. Ze noemden het in de Romeinen noemden het ook vaak de slavenstraf. Dus als ze niet. Het was een soort van eufemisme ervoor. Als ze niet met naam en toenaam de executiemethode wilden noemen, dan zeiden ze, oh, die krijgt de slavenstraf. En leven in slavernij, dat moet afschuwelijk zijn. Waar ook ter wereld, wanneer ook in de geschiedenis. En dat is uiteraard was dat niet anders in de tijd van de Romeinen. En dat leidde er op verschillende momenten toe dat die slaven in opstand kwamen. Ja, er zijn er een aantal in de tijd van de Romeinse Republiek was dat. Dus dat is nog net voor het begin van onze jaartelling.
1: Ja.
0: Zijn er een aantal van die hele grote slavenopstanden geweest. En de laatste en de grootste daarvan, die is denk ik bij de meeste mensen wel bekend. Of in ieder geval heeft iedereen wel van de naam Spartacus gehoord.
1: Oh ja.
0: Die was daadwerkelijk de historische leider van die opstand. Het is ook de meest succesvolle slavenopstand van alle opstanden geweest. Met de kanttekening dat het uiteindelijk totaal verloren is gegaan. Want ja, Rome verliest wel eens een strijd, maar het verloor in die tijd nooit de oorlog. Want het had altijd wel genoeg geld, mensen en legeraanvoerders om er tegenaan te smijten. Dus uiteindelijk was het vanaf meet aan een verloren zaak. Maar ze hebben zich heel kranig geweerd. En Spartacus is terecht de geschiedenis ingegaan als een grote held. En er is terecht een hele mooie film aan gewijd.
1: Ja.
0: Dat is een lange uitweiding om te zeggen dat toen de slaven van die opstand uiteindelijk door het zoveelste Romeinse legioen in de pan waren gehakt, dat de overlevenden daarvan langs de Via Appia, en dat is een soort van de grote snelweg van de Romeinen die door heel Italië liep, de grootste verkeersader, hebben ze al die 6000 overgebleven slaven, hebben ze langs de weg gekruisigd. Dus moet je bijna voorstellen dat ze als een soort van hectometerpaaltjes. 200 kilometer lang, als je dan langs of over die weg liep, iedere paar meter hing er een wegterend lijk aan een kruis. Dat is voor ons onvoorstelbaar om op zo'n manier geconfronteerd te worden met dood, straf, vergankelijkheid.
1: En dan is dat dus ook de periode waarmee je dus meer. Ja, het strafrecht, daar ging je scriptie over.
0: Ja.
1: Het is nu meer. Het is niet per se dus tot die Romeinen de tijd gaan beheersen. In aanraking komen met die doodstraf. En wat dat betekent. Je hebt eraan geroken, maar ontstond daarin dan het idee voor dat boek ook?
0: Nou, het idee voor het boek, dat zaadje is in die tijd wel geplant. Nou, het is op deze manier tot stand gekomen. Aan de ene kant, ik heb mijn leven lang een morbide interesse gehad in de dood en de verschillende manieren waarin de mens daarmee omgaat. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit boek al een heel leven in de maak is en dat het niet zo gek is dat ik dit uiteindelijk heb geschreven. Aan de andere kant is het allemaal op hele toevallige wijze gelopen.
1: Ja, je moet wel op een pad gezet worden als je niet denkt, dit ga ik maken.
0: Ik vertelde je net over dat ik dus aan het eind van die studie op zoek was naar een onderwerp en even overwogen had om iets met de doodstraf in de oudheid te gaan doen. Toen heb ik zo eens een middag op internet zitten rondneuzen, veel Wikipedia-pagina's zitten lezen van wat is er zoal door de vele eeuwen en duizenden jaren heen, wat hebben we wel voor verschrikkelijke manieren bedacht om elkaar van het leven te beroven. En die avond had ik een verjaardagsfeestje van een vriend en daar stond ik iemand, een gezamenlijke vriend van ons, stond ik wat onsmakelijke verhalen te vertellen over dingen die ik die middag had gelezen. Over de Perzische botenstraf, een of andere half mythische straf waarbij iemand tussen twee boten geklemd in het woestijn zat. Nee, niet uit elkaar.
1: Maar oh.
0: Met een trechter iedere dag melk en honing door zijn strot geforceerd kreeg. Waardoor Ik laat het aan de verbeelding over wat er met je gebeurt als je een week lang alleen maar melk en honing tot je neemt. Wat er dan aan het andere uiteinde van je lichaam gebeurt. Daar kwamen allerlei vliegen op af. Die legden hun eieren daarin en die begonnen zich een weg naar binnen te vreten. En nou, dat is...
1: Wat creatief en wat luguber.
0: Ja. Een sterk staaltje creatieve... Het is waarschijnlijk ook wel een creatief verzinsel. Maar daar kun je alles in het boek over lezen. In hoeverre we dit verhaal nu op waarde kunnen schatten. De historische werkelijkheid ervan. Maar dat is een voorbeeld van wat ik die middag had gelezen. Een ander voorbeeld uit ongeveer... Ja, ietsje later, maar ook de vroege oudheid nog, de koperen stier. Ook een verhaal wat veel mensen misschien wel eens een keer voorbij hebben zien komen. Nou,
1: zoals ik hem ken, werd hij opgestookt. Er kwam vuur bij en als je in de koperen stier zat, dan hoorde je de stier, als je ernaar keek, ook loeien van degene die erin zat.
0: Dat is het verhaal,
1: inderdaad. Daar ging het kampvuurtje onder.
0: Ja, het ging om een zogenaamde tiran, een alleenheerser op Sicilië, wat in die tijd een grote Griekse kolonie was. En die was net de baas van het eiland geworden. En het verhaal wil dat een beeldhouwer in Athene toen dacht, nou, dat verdient een mooi cadeau. En die is toen op eigen gelegenheid in zijn werkplaats een levensgrote stier van messing gaan maken, met een ingewikkeld buizenstelsel. En dat heeft hij op sleeptouw genomen en op de boot gezet. En toen is hij naar Sicilië gegaan, heeft zich bij die tiran gemeld en heeft gezegd, kijk eens wat ik hier voor je heb. Een prachtig cadeau, gefeliciteerd. En als je nou nog eens een keer iemand ter dood wil brengen, dan kun je dat met dit apparaat doen. Want kijk, hier zit een mooi luik aan de zijkant. Ja. En als je dat dan open doet,
1: nou, wat attent.
0: En dan kan hij erin en dan doe je het luik dicht en dan steek je er een vuur onderaan. En het geschreeuw van de ter dood veroordeelde in het binnenste van de stier zorgt er dan vanwege dit ingewikkelde buizenstelsel voor dat het buiten klinkt alsof de stier aan het loeien is.
1: Wat leuk!
0: Nou, zei die tiran, wat ontzettend attent van je. Maar en dan komt de aap natuurlijk uit de mouw en de eerste aanwijzing dat dit misschien wel een fictieve fabel is. Een verhaal met een moralistische les, zegt de tiran tegen de beeldhouwer. Nou, kun je eens even voordoen hoe dat dan gaat? Natuurlijk, ik doe het luik hier open en dan ga ik erin en hop, bam.
1: Ja.
0: Het luik achter hem dicht gedaan en het vuur onder de stier aangestoken.
1: Die stier maakt voor een ander, verdwijnt er zelf in.
0: Exact. Dat zijn zomaar twee voorbeelden van onsmakelijke verhalen die ik aan die vriend die avond stond te vertellen. En wat wil nou het geval? Die vriend is werkzaam in de literaire wereld in Amsterdam. Hij is literair agent en inmiddels mijn literair agent, hey, Willem Besseling.
1: Wat geinig.
0: En die zegt, hier moet je een boek over gaan schrijven. En ik zeg, ja, het is goed, Willem. Dat zullen we nog wel eens zien. Ik moet eerst maar eens die studie afmaken en dan zien we wel. En die is maar... Dat onderwerp bleef maar ter sprake komen iedere keer als ik hem sprak. Hoe gaat het met het boek? Welk boek? Er is helemaal geen boek.
1: Ja.
0: En op een dag belt hij maar op en hij zegt, ik ben net bij deze uitgever geweest en ik heb verteld over jou en over dit verhaal en ze willen met je afspreken. Oké. Dus toen heb ik in een weekendje tijd wat op papier gekrabbeld. Heb ik die onsmakelijke anekdotes die ik zo had en een eerste opzet van hoe zo'n boek eruit zou kunnen zien wat over de geschiedenis van de doodstraf gaat, heb ik op papier gezet. Dat is rondgestuurd. En toen wilde ineens 6 uitgeverijen hadden interesse. En voor ik het wist, had ik ineens een deal om een boek te gaan schrijven. En toen kwam ik zo langzaam samen met die roze wolk weer een beetje beneden. Landde ik op aarde en moest ik... Oké. En nu? En nu moet ik een boek gaan schrijven. Maar zo is dat dan dus tot stand gekomen.
1: En wat is de tijdsperiode van die middag Wikipedia, laat maar zeggen, tot het moment dat je gebeld werd, kan je dat boek schrijven?
0: Dat was denk ik een jaar of anderhalf. Dus dat ging vrij relatief rap, zeker relatief. Want ik heb er daarna tussen de 7 en 8 jaar over gedaan om het boek from scratch helemaal te schrijven en te maken tot wat er nu ligt.
1: Dat is een enorme periode.
0: Ja, en ik ben ook zeker niet die gehele periode er altijd mee bezig geweest. En dat is ook wel... Het was een uitermate uitdagend project. Want ja, over alle onderwerpen die in het boek besproken worden, had ik de klok wel eens horen luiden. Maar wist ik bij lange na niet genoeg van om er als een soort van autoriteit een heel hoofdstuk over te gaan schrijven. Dus dit boek is ook een verslag van mijn interesse en mijn weg naar het vergaren van kennis over al die onderwerpen. De eerste vraag die ik mezelf stelde toen ik tot de conclusie kwam, oké, nu moet ik dus een boek gaan schrijven. Wat gaat dat voor boek worden? Hoe ga ik dat structureren?
1: Ja.
0: Ga ik dat chronologisch aanpakken? Bleek dat dat eigenlijk niet heel goed mogelijk was. Je kunt niet... Ja, er is vast een manier om het te doen, maar de manier waarop ik dat wilde doen, namelijk ook aandacht besteden aan al die verschillende uiteenlopende executiemethoden die door de duizenden jaren heen zijn bedacht. Je kunt heel lastig een lijn van 4000 jaar geleden tot nu trekken en zeggen, toen gebeurde het zo en daarna kwam er dit en toen kwam er dit. Zo werkt het gewoon niet. Om een voorbeeld te noemen, een van de tussen aanhalingstekens moderne methoden, in ieder geval een van de methoden die wereldwijd nog veel wordt toegepast, is ophangen aan de galg.
1: Ja.
0: Dat is tegelijkertijd misschien wel de oudste vorm van doodstraf die er is. Touw, dat kunnen we al zo'n 50.000 jaar maken als soort. En dan is de rekensom snel gemaakt dat als je dat heel strak om iemands hals bindt, dat je daar dan een eind aan kunt maken.
1: Ja.
0: En zo zie je dat wel vaak. Ja, de straffen die nu worden toegepast, die gaan soms wel duizenden jaren terug. En dan heb je tussendoor dat er is een... die twee die net genoemd werden, die steken dan ergens in de oudheid heel even de kop op en dan verdwijnen ze weer. Dus chronologisch, dat werd hem niet. Geografisch kon ik het ook niet indelen, want het is ook niet van in dit deel van de wereld deden ze het altijd zo, want dat loopt ook allemaal kriskras door elkaar. Dus uiteindelijk ben ik er bij terechtgekomen om het per onderwerp aan te pakken. En er bij gebrek aan betere term een bloemlezing van te maken.
1: Ja.
0: Dus een bloemlezing uit de lange geschiedenis van executeren. Dat alles bracht met zich mee. Ik heb eigenlijk 13 kleine boeken geschreven. Dus iedere keer als ik een hoofdstuk, had ik dan weken, soms al maanden, allerlei dingen over gelezen, totdat ik een beeld had gevormd. Oké, nu weet ik er voldoende van en nu heb ik ook een idee van wat ik wil vertellen en in welke volgorde. En dan gaat er nog enige tijd overheen het daadwerkelijk schrijven ervan. En dan keek ik daar met enige genoegdoening op terug. Ik ben hier tevreden mee, ik ben hier wel trots op, wat fijn. Dan kwam de soort van bitterzoete realisatie. Maar nu moet ik weer terug naar de startstreep.
1: Ja.
0: Voor het volgende onderwerp, waar ik nog haast niks van weet en totaal niet weet wat ik er precies over wil vertellen. Dus dan kon ik weer terug naar de tekentafel, terug naar de leestafel. En dat is bij tijd en wijle gedurende die periode van 7-8 jaar uitdagend geweest om mezelf daarvoor voldoende te motiveren.
1: Je staat iedere keer weer op een nulpunt. Het is iedere keer weer. Is dat misschien ook een verwijzing met de titel met hangen en wurgen? Wat ook iets lastigs, een lastig proces uit de modder trekken betekent.
0: Niet opzettelijk, maar het is absoluut, als ik daar nu op terugkijk, is het een gepaste titel geweest. Ook als je kijkt naar het schrijfproces ervan. Want ik heb dit in feite allemaal gedurende die 7-8 jaar in mijn eigen tijd moeten doen. In mijn vrije tijd.
1: Ja.
0: Dus ik werk in het dagelijks leven op allerlei verschillende manieren met tekst. Als schrijver, copywriter, redacteur, vertaler. En dan is het, bleek het regelmatig uitdagend als je al de hele dag achter de tekstverwerker had gezeten, om dan 's avonds na het eten nog een keer die tekstverwerker open te gooien en dan voor jezelf naar die knipperende cursor te gaan kijken.
1: Ja, dus, dat is een scheel contrast met even lekker verdwijnen in de krochten van Wikipedia. Ja. Hoe het eigenlijk begon met van, ja, moet je nou eens horen op een verjaardag?
0: Ja, zeker. En tegelijkertijd, ondanks dat ik hier en daar, dat het me wat moeite kostte om mezelf er weer toe te zetten, om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. En dat er dan soms weken en in sommige gevallen wel een paar maanden overheen gingen voordat ik me weer mijn hoofd er weer naar stond.
1: Ja.
0: Zodra ik er dan aan begon en het eerste erover begon te lezen, dan begon het meteen weer te prikkelen en begonnen de gedachten te stromen en werd al heel snel duidelijk, oh, dit is super interessant om te vertellen en oh, dan kan ik het hoofdstuk wel zo gaan indelen. Want ik heb ook heel erg mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat niet ieder hoofdstuk op precies dezelfde manier leest, op precies dezelfde manier ingedeeld is. Dus de ene keer begin ik recent en werk ik terug naar de oudheid. Soms andersom. Soms begin ik met een verhaal wat ik in een bijna in romanstijl vertel, waarbij ik mijn best doe om de lezer er echt bij te betrekken. Die het gevoel te geven dat hij wat er gebeurt kan zien, horen, ruiken en proeven in sommige gevallen.
1: Ja.
0: En soms begin ik met een wat meer geschiedkundige achtergrond en werk ik naar zo'n verhaal toe. Dus ieder hoofdstuk, ja, dat was ook creatief, op creatief vlak heel leuk om daar op die manier mee bezig te zijn. Dus zodra ik er dan weer aan begon, dan was het ook meteen weer erg leuk om er mee bezig te zijn.
1: Ja, het vlammetje brandt dan wel geschiedenis.
0: Ja.
1: En daar komt het dan iedere keer uit. Het boek schrijven, dat is dan, ja, hoewel je met teksten en dergelijke toch al langer bezig bent, weer een heel ander proces. Met hangen en wurgen, ja, hint er per ongeluk een beetje op.
0: Hint er per ongeluk een beetje naar. Ja, dit is natuurlijk wel. Het zit veel dichter. Ja, dit is gewoon de passie uiteindelijk. Ik ben wel overwogen. Heb ik gekozen voor die studie geschiedenis, omdat ik daar enorm in geïnteresseerd ben. En ja, het schrijfwerk wat ik in het dagelijks leven doe, dat staat mijlenver af van dit soort schrijfwerk.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het ook leuk om in de gelegenheid te zijn om toch met dat vakgebied door te kunnen. En dat is uiteindelijk maar vrij weinig mensen die geschiedenis gaan studeren gegeven. Een heel groot deel daarvan vindt uiteindelijk zijn weg in het onderwijs, middelbaar onderwijs of het hoger onderwijs. En nou, dan hou je je zeker met geschiedenis bezig. Maar dan, ja, je hebt je aan een curriculum voor een goed deel te houden. En daar kun je ongetwijfeld nog steeds wel je eigen creatieve ei een beetje in kwijt. Maar je kunt je niet zeggen van, oké, ik heb militaire geschiedenis gestudeerd en nu ga ik voor de klas staan en dan ga ik 3 HAVO het hele jaar door alleen maar militaire geschiedenis leren. Nee, dat kan niet. Je moet ze. En het, ja, waarschijnlijk het leeuwendeel van de mensen die geschiedenis gaat studeren, die gaat daarna iets doen wat daar echt nagenoeg niks meer mee te maken heeft. Dus die zijn niet in de gelegenheid om nog met die interesse en die passie verder te gaan. En ja, dit schrijven van dit boek heeft mij in de gelukkige positie gebracht dat ik dat wel heb kunnen doen. Dat ik nog wel. Ik vind het bijvoorbeeld ook. Ik geniet er nog steeds van om in Leiden naar de universiteitsbibliotheek te gaan en daar een of ander boek uit het archief te laten opdiepen, waarin je soms aan de stempels kunt zien dat jij de eerste in 80 jaar bent die heeft bedacht, hier wil ik wel eens naar kijken.
1: Ja.
0: Of naar de leeszaal van de bijzondere collecties en daar dan een boek uit 1600 laten komen, wat je met speciale handschoentjes en op een speciaal kussen op tafel moet leggen en met het grootste voorzichtigheid mee om moet gaan. Ja, daar word ik heel vrolijk van dat soort dingen.
1: En als schrijven dan het middel is, is het doel dan misschien een nieuw boek? Ik weet niet, het is net nadat die uit is. Ik weet niet, het is een beetje toevallig ontstaan, dat boek.
0: En ja.
1: Hoe zie je dat nu dan? Terugkijkend, heb je al een nieuw boek? Broedt er wat? Of is er een vriend die tegen je, ja, tegen je heeft gezegd wat je nou zegt? Dat wordt de volgende.
0: Nog niet. Er zijn, laat ik zeggen, ideeën, maar nog geen concrete plannen. Ja, wat je ook zegt, het is relatief recent pas uitgekomen. Dus ik ben nu nog met dit boek bezig. Een van de Het is nu in Nederland gepubliceerd, maar ik heb ook al in twee... Nou, in één land heb ik de vertaalrechten... In Polen komt het, heb ik de vertaalrechten mm-hmm. voor verkocht. En voor de Russische taal in ieder geval. Een Russische uitgeverij die in Cyprus is gevestigd. Die heeft er ook interesse in gehad. Dus dat is nu allereerst met dit boek nog de focus. Want ik vertaal het ook zelf naar het Engels dan. En dan willen we het internationaal nog een keer gaan aanbieden om te kijken of er nog meer landen in het buitenland zijn die interesse hebben in dit boek. Want hier en daar haal ik er wel specifieke verhalen uit die over Nederland en België gaan. Mm-hmm. Maar dit is absoluut niet een boek wat alleen maar interessant is voor lezers in Nederland en België.
1: Het is een heel algemeen, nou in die zin een onderwerp, een leuk objectief om een periode in de tijd te bekijken ook.
0: Ja, nou en ik heb het ook benaderd als de subtitel van het boek is een korte wereldgeschiedenis van de doodstraf. Ik heb ook echt mijn best gedaan om alle delen van de wereld erin te betrekken. Uiteindelijk ligt het zwaartepunt bij Europa. Ja. Daar woon ik zelf, ja. Daar weet ik het meest van. Ik heb een studie gedaan naar de Europese oudheid. Maar ik denk voor eigenlijk iedereen die in Europa woont, maar ook de Verenigde Staten, Zuid-Amerika. Dit boek is potentieel net zo interessant voor een lezer in Nederland als voor een lezer in Brazilië of Duitsland of noem ze maar op. Dus ja, dat is waar we nu allereerst de richting die we in willen gaan, te kijken of we nog meer interesse in het buitenland kunnen kweken. En dan, om terug te komen bij je vraag, wat verder in de toekomst. Ik vind een boek geschreven hebben echt heel erg leuk.
1: Ja.
0: En zeker ook dat proces de laatste paar maanden bij de uitgeverij, om dat mee te hebben kunnen maken. Want je stuurt dan je manuscript in en dan gaat er eerst paar ogen van een zogenaamde persklaarmaker gaan er overheen en dan krijg je het terug en dan ga je samen met je redacteur nadenken over hoe die kaft eruit komt te zien. En nou, het is een ontzettend leuk proces om bij betrokken te zijn. Dus dat zou ik allemaal graag nog een keer in de toekomst meemaken. Maar ik zeg net, het is heel leuk om een boek geschreven te hebben. En het schrijven van het boek, ja, dat was niet altijd...
1: Dat ging met hangen en wurgen.
0: Dat ging zo af en toe met hangen en wurgen. Maar ik denk dat ik dat niet in de weg ga laten staan van eventuele toekomstplannen. Dus ik heb wel het vermoeden dat er... ik ga daar geen concrete tijdsperiode aan verbinden. Want ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ja, ik zie het wel gebeuren dat er op enig moment nog een boek, een geschiedenisboek van mijn hand verschijnt.
1: Ja, ik ga je er ook niet aan houden. En ik heb delen van het boek al gelezen. En het is inderdaad met de aandacht en het onderzoek wat er allemaal in is gaan zitten, een heel fijn boek om ook nog eens te lezen. Je wordt er niet alleen wijzer van. Het is wat je een beetje griezelig interessant af en toe. Het is ook wel echt heel lekker, denk ik, om dit de wereld in te hebben. En eens even te kijken en te genieten van wat je ermee kan.
0: Dat is
1: heb je jezelf al in een boekwinkel zien liggen?
0: Ik heb het. Ik was natuurlijk, toen het boek uitkwam, heb ik een boekpresentatie in een boekhandel in Leiden gegeven. Boekhandel Koijker. Nou, daar lag het uiteraard. Daar hebben ook leeuwendeel van de mensen die naar de presentatie is gekomen, die heeft het daar gekocht. Als ik in de buurt, als ik langs een boekwinkel loop, dan loop ik zo nu en dan wel eens binnen.
1: Even
0: en dan
1: checken.
0: Toch even kijken of het er ligt. Zo liep ik. Ik kom zelf niet uit Den Haag, maar ik kom er af en toe. En ik liep een week of wat geleden door het centrum. En toen kwam ik voorbij boekhandel Paagman in het centrum. En toen dacht ik, toch maar even gaan kijken.
1: En nou, hadden ze hem?
0: Ze hadden hem.
1: Dat was goed.
0: Moest wel even zoeken, want hij lag niet aan het begin van de winkel op een van de tafels. Maar hij stond wel toch wel nog mooi prominent tussen de geschiedenisboeken. Ook wel, waar dit... dat is natuurlijk ideaal om dit soort dingen op het medium radio te gaan bespreken. Maar de kaft, die spreekt denk ik heel erg voor zich.
1: Ja.
0: En het stond dus ook mooi met de voorkant naar voren in de kast, zodat je die galg ziet hangen en die je echt in het oog kan springen. En niet met, zoals een boek in de boekenkast meestal staat. Zo stond het er niet, dus dat zag ik graag. Ja, ik loop ook wel eens een boekwinkel in en dan... dan hebben ze het dus niet. En dan is er een klein duiveltje in mijn hoofd die in mijn oor fluistert van... Loop eens naar die balie en zeg eens...
1: Dan bestel je hem even.
0: Waarom heb je mijn boek niet? Maar dat nou ben ik tot nu toe te beleefd, zeker te beschaafd voor geweest om dat te doen. En nou, het is ook online gewoon heel goed verkrijgbaar.
1: Ik zat net even te kijken. Bol.com, Amazon, zei je zelf ook?
0: Volgens mij heeft Amazon het ook. Zoek op met hangen en wurgen en je komt er tegen.
1: Opties te over.
0: Het kan ook als luisterboek beluisterd worden. Ook via alle grote... Het staat op Spotify, Storytel, noem het maar op. Dus het is makkelijk te vinden.
1: Met hangen en wurgen. Wat een mooi boek. Ik had hem bijna uit, dus ik moet zelf nog verder.
0: Okay.
1: En het is wat leuk om te horen, man, hoe dat gegaan is. Het is eigenlijk een eenschakeling op toevalligheden eigenlijk... waar je erachter komt.
0: Absoluut.
1: Dat je op dit pad en dat je het helemaal uitdiept. Ja, kikken.
0: Heel leuk, inderdaad.
1: En leuk dat je er even over wil vertellen.
0: Heel graag, altijd.
1: Ja, bedankt voor het langskomen.
0: Super.
1: En wie weet tot een volgend boek, of misschien wel op het moment dat hij in het Russisch vertaald is.
0: Wie weet, nou, ik zal mijn Russisch bijspijkeren en dan...
1: Kom een stukje voorlezen.
0: Ga ik doen.
1: Bedankt voor je tijd, man.
0: Yes.
1: Tot zover Kunstlicht. Tot volgende week.
2: Kunstlicht met Tom

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
7: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurt het. Nederland komt keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
6: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
8: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
6: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu het woorden.

0: Ja, Arlo Parks hoorde je. Eugene uit 2021 van haar vorige album. Ze staat op Poetry, maar dan niet om te zingen, geloof ik.
1: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Den Haag
0: FM. Ja, goedemiddag jongens, meisjes, dames en heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij het Woordenrijk. Tot aan 2 uur gaan we het hebben over poëzie. En we gaan het vooral hebben over Poetry International. Dat festival dat over 3 weken plaatsvindt bij de buren in Rotterdam. Daarvoor is hier onder andere Danielle Zawadi. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoi. Hey, wat is dat nou met die Arlo Parks? Dat kondigen jullie geweldig aan. En dan komt ze een poetry workshop geven.
2: Dat kost ze zeker.
0: Dat is natuurlijk
2: een
0: fantastisch. Ja. Want ik kende dat dichtelement helemaal niet van haar. Maar...
2: Ja, poëzie. Meer een masterclass ook, zeg maar. Oh, okay. Dat je echt wel wat handvaten hebt over hoe zij het doet. Ja.
0: Niet toevallig een piano ergens of een gitaar ergens liggen voor de...
2: I can't say anything.
0: Okay. Later, je gaat straks uitgebreid vertellen over wat er allemaal op Poetry International te doen is. Sascha Salier-Verheij is hier, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En we have here, that's why I'm talking English, Henry Julius Vijaya.
4: Hello.
0: Good afternoon. You're a poet in residence for the festival Poetry International. And we'll talk to you about your poetry and how is your status in Holland. That's later in the program. First, we're gonna do this.
1: Het Woordenrijk met het gedicht van de week.
0: En dat is voor jou, Sascha.
3: Ja. Ik heb bewust even een Engels gedicht meegenomen.
0: Ah.
3: 24 square meters. I come home to my 24 square meters alone. It embraces me in ways I didn't know I needed. I collected losses as if they were shells from the beach. The wind kept telling me, told you so's. It's not that I cried late at night. It's in the reproachful, why don't you ever call your daughter? And we never talk about how dad died. Putting the blame outside oneself is easier than admitting that you too don't know the language of grief. Illiterate in expressing emotions. My 24 square meters in my head sees me biting my nails. They don't teach you in schools how to calculate life. 1 + 1 = 2 and can become 5. Suddenly it was just the 4 of us. They let you write essays about history. But for it to become history, it first must die. Why don't we learn about death when all we know for certain is that one day I will leave my 24 square meters home. Perhaps paint the next chapter of my life with my future wife in a house filled with love and joy, creating lasting memories to take root in the capillaries of grandchildren. For now, I am coming home to myself in my 24 square meters.
0: Wow. Doesn't hurt you in English.
3: Yes, I just mentioned the need. I brought an English poem to be inclusive here.
0: Okay. Very good. En schrijf je vaker in het Engels?
3: Ja, ik schrijf vaker wel in het Engels. Ja. Ik wil eigenlijk een beetje, ja. Ja. Ik vind meerdere talen sowieso fijn.
0: Ja. Ja, en wanneer leent het zich voor het Engels en wanneer niet? Of is dat niet qua onderwerp?
3: Ik denk dat het heel erg begint met wanneer ik een zin in mijn hoofd krijg. En soms is dat in het Engels en dan wordt het dus een Engels stuk. Hmm. En soms komt er een zin in het Nederlands in mijn hoofd. Ja. Dus het is gewoon, ja.
0: Oké, okay. Hoi. Thanks, dank je. Straks met Danielle praten over Poetry International. Eerst muziek ook te vinden op het festival. Linde Geboers, vergeten te vergeten.

0: stuur. We rijden zonder rem, soms kunnen we vooruit en soms zitten we klem. Hobbels op de weg is de reden dat we weten hoe we rijden terug naar huis. Dus dat mag je niet vergeten.
1: Tja, Linda Geboers hier op Den Haag Wem bij het Woordenrijk. Ze staat op Poetry International. En daar gaan we het eens even over hebben met een van de programmamakers op Poetry, Danielle Savadi.
2: Hi.
1: Hi. Hey, Linda Geboers, laten we gelijk even aanhalen. Linda Geboers, in welk programma staat zo'n singer-songwriter?
2: Ja, ze is onderdeel van het CodeArts Expo International samenwerking.
1: CodeArts is een school?
2: Ja, ja. CodeArts is een school waar veel verschillende kunstdisciplines bij elkaar komen. En ook componeren vak. En zij is samen met twee andere studenten dus zich uitgekozen om gebaseerd op de poëzie van de internationale line-up een nieuwe compositie te maken of iets wat daarop geïnspireerd is.
1: Los van de dicht. Dus ze hebben alleen de poëzie gekregen en zijn daarmee aan de slag gegaan.
2: Ja, ze zijn daar dus op geïnspireerd. Ja, zijn ze stukken aan het schrijven. Soms halen ze andere muzikanten erbij. Want ze zijn meer de regisseur eigenlijk van het stuk tekst dan dat we echt van ze verwachten dat ze ook op het podium staan. Maar Linda gaat dat doen. En zij is gekoppeld aan dichter Jurgen Unomcario. Wat ook wel heel erg leuk is dat hij ook onderdeel is van de main festival line-up.
1: Hij is Nederlandse dichter, denk ik, toch? Of niet?
2: Sorry?
1: Is hij een Nederlandse dichter?
2: Ja, Sint Maarten, Nederlands.
1: Oh, okay.
2: Hij is ook een van de grondleggers van de Poetry Circle. En we vonden het dit jaar ook wel belangrijk om dichters te hebben die niet gepubliceerd zijn, maar wel veel betekend hebben voor de poëzie. Om die ook op die line-up te hebben naast andere dichters. En ook dat werk vertaald wordt in voor zijn werk dan in het Nederlands, maar ook in het Engels. En dus dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, tof.
2: Ja.
1: Hey, en dan nu, je hebt neem ik aan wat voorbereid waar je het over wil hebben. Het festival is van 4 tot 7 juni, dus over 3 weken in Rotterdam. Vooral Lantaarn Venster, Verhaalhuis Belvedere en nog wel meer locaties, geloof ik.
2: De enige andere locatie is Theater Zuidplein.
1: Oh, okay. Voor de opening zouden.
2: Ja, voor de opening. En in Lantaarn Venster hebben we echt gewoon voornamelijk alle grote programma's die we maken. En bij Belvedere hebben we meer workshops, meet and greets en een hele leuke afsluiter van woorden worden zinnen, waar ook meteen een barbecue aan vast zit. En het is eigenlijk voor iedereen, van dichters tot aan crew gewoon en publiek, een groot feestelijke buurt. Een hele leuke afsluiter van woorden worden zinnen, waar ook meteen een barbecue aan vast zit. En het is eigenlijk voor iedereen, van dichters tot aan crew gewoon en publiek, een groot feestelijke buurtfeest dat we proberen
1: afsluiten
2: te maken.
1: Ja.

0: En op de nagelstoel zal Dominique de Groen uit België, zeg maar, zijn.
1: En dan wordt er tegelijkertijd gepraat of voorgedragen?
0: Nee, gepraat.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. We gaan niet, niet van ze verwachten dat ze een heel gedicht gaan doen op dat moment.
1: Nee,
0: misschien gebeurt dat. Dat zou heel erg leuk zijn. En verder, ja, er zijn een aantal dichters die op de internationale line-up staan, waarvan ik echt denk van, oh, dat is echt heel vet dat ze komen dit jaar. En dan heb ik Caleb Femi, een dichter uit Nigeria en de UK. Mm-hmm. Is wel iemand waarvan ik wel echt fan ben en heel erg cool vind dat hij komt. Hij is een dichter die naast dat hij dicht ook regisseur is van wat bekendere HBO-shows. Hij organiseert ook heel veel community-bijeenkomsten. Mm-hmm. En zijn nieuwe dichtbundel gaat ook heel erg over wat de betekenis van de ruimte van een blokparty of van een huisfeest eigenlijk is. Dus ook heel erg dat alledaagse onderzoeken in zijn poëzie. Dat vind ik wel heel erg gaaf. Verder hebben we ook dichter Tala Dalia Taha uitgenodigd uit Palestina. En het was een beetje spannend om te zien of zij überhaupt naar Nederland zou kunnen komen. Maar zij
1: lijkt me logisch met zo'n land van herkomst. Ja.
0: Ja, precies. Dat is altijd een uitdaging. Maar zij gaat er ook bij zijn. En in haar poëzie vind je toch wel best wel veel. Ja, ze praat heel erg over voorbij de huidige tijd, maar ook over de geschiedenis en wat we daarvan kunnen leren. Dus echt, als ik haar poëzie lees, word ik gewoon heel erg een heel stuk wijzer eigenlijk van de grond en van wat er eigenlijk nog meer speelt. En ook weer gekoppeld aan dat thema War on the Streets zijn we ook heel erg gaan kijken naar wat gebeurt er als gebouwen praten. Wat gebeurt er als de natuur praat. Wat voor verhalen komen daar dan uit. Dus zo zijn we samen gaan werken met ook het TU Delft. Met de Writing Place. Dat is een architectuur opleiding. Mm-hmm. Waar wij later dus achter zijn gekomen dat best wel veel architecten in hun werk eerst poëzie raadplegen voordat ze dus aan de slag gaan.
1: Oh.
0: Ja, en dat is heel erg interessant, omdat ze dus heel erg kijken naar hoe je de manier waarop je poëzie, zeg maar, benadert, kun je ook doen met gebouwen en met de omgeving om je heen. Mm-hmm. Dus daar is ook een workshop aan verbonden en ook een programma waar ze het daarover gaan.
1: En dan hoef je niet al een halve architectuuropleiding gehad te hebben voor die workshop.
0: Nee, dan gaan je echt dus houden je vast bij de hand en dan kun je wel mee.
1: Geldt dat overigens voor de andere workshops ook? Is het laagdrempelig of is het moet je al eigenlijk soort van half dichter zijn? Of?
0: Het verschilt heel erg van wat je wilt doen. Ik denk dat het soms wel leuk is om een beetje uitgedaagd te worden. Dus we hebben ook een workshop poëzie-redactie. En ik denk dat dat wel interessant is, omdat best wel een groot deel van het publiek zijn ook schrijvers. Mm-hmm. Mensen die al iets verder zijn met poëzie en meer willen leren of geïnspireerd willen worden. En dus met poëzie-redactie kan je zelf ook een beetje kritisch naar je eigen werk kijken. En misschien ook een beetje proeven hoe dat is als je dan een verdere stap maakt in je makerschap.
1: Dat is ook wel een beetje specialistischer, zeg maar.
0: Ja, die wordt gegeven door Kiki Bolwijn. En zij heeft al best wel veel dichtbundels geredigeerd tot publicatie. Dus dat is lijkt mij wel echt een goede kans om te grijpen. En natuurlijk over een thema rondom het straat kan Kila van der Starre niet missen. Zij is hoogleraar bij de Universiteit Utrecht en heeft heel veel onderzoek gedaan over poëzie in Nederland en Vlaanderen die je op de muren, zeg maar, ziet. Mm-hmm. Dus zij heeft een heel archief van waar je straatpoëzie kan vinden. In Rotterdam is er op heel veel plekken poëzie. Op gebouwen, op bruggen, op de grond. En in Den Haag heb je dat ook wel, maar daar is het wel op een iets andere op een andere oplage.
2: Mm-hmm. Hoe komt zoiets op de muur eigenlijk, vraag ik me af.
0: Hoe komt dat?
2: Ja,
0: ja, je hebt veel verschillende manieren. Aan de ene kant, soms zijn dichters die voelen zich heel erg geïnspireerd door de ruimte. En die zeggen van, ik wil daar iets doen. Mm. Dus die gaan ook contact opzoeken met de bewoners, het pand en de gemeente. Maar je hebt best wel vaak dat vanuit woningcorporaties en ook opnieuw architectenbureaus dichters worden benaderd van, zou je iets willen schrijven dat past bij deze plek? En ook het werk van best wel wat dichters uit het verleden wordt, willen mensen een beetje ook wel ten ere, zeg maar, doen. En dan wordt dat dan weer ook op plekken gebracht.
1: Dat is dan vaak lokale dichters, toch? Of
0: ja,
1: niet?
0: Heel vaak lokale dichters. En ook, dus de Volwassen Stadsdichter in Rotterdam is gewoon heel erg actief ook in de publieke ruimte. Dus daar wordt ook wel vaker gewoon ruimte en plek, zeg maar, aangegeven. Maar ik denk dat in Rotterdam er sowieso met poëzie heel veel linkjes al binnen de gemeente ook al, zeg maar, zit.
1: Ja, de vuilniswagens met de onderkant van een brug ergens. Er is veel te vinden.
0: Het is echt een heel goed project eigenlijk om daar aan te stippen. Ja, dus door de stad heb je dan iedere keer 2 dichtregels van een dichter die op vuilniswagens zeg maar staan. En we gaan dit jaar een onthulling doen van voor het eerst om een vuilniswagen te hebben met gebarentaalpoëzie erop. Wat dus niet eerder is gebeurd, wat wel heel erg leuk

0: Maar dat was weer een beetje die vraag van wat zou de stad dan zeggen als je het kan zien? Of wat moet de street say? En we zijn dus in gesprek gegaan met onze gebarentaal-experts over ja, wat vinden zij, hoe kijken zij daarnaar? En toen zijn we dus tot een gedicht in gebarentaal op een vuilniswagen gekomen.
1: Tof. Ik heb vorig jaar een paar onderdelen met gebarentaal gezien. Is dat dit jaar ook weer?
0: Ja.
1: En ook weer gecentreerd op één dag of niet?
0: Ja, op zondag gaan we weer heel veel programma voor doof en slechthorend publiek maken, ook met hun. En een van de schrijvers die we uitgenodigd hebben, die ik heel erg interessant vind, is Meerte Berendsen. Zij is een kunstenaar, schrijver, essayist en zij heeft een hele interessante visie op wat dove cultuur haar heeft gebracht, omdat ze niet altijd toegang heeft gehad tot dove cultuur. En wij merkten dat in ons programma voor doof en slechthorend publiek, dat wij na een tijdje toch wel een beetje met de usual suspects bezig waren. Mm-hmm. En dat het voornamelijk ging over mensen die opgegroeid zijn in die dove cultuur en ook in dove poëzie. Maar wat gebeurt er als mensen die misschien iets later in hun leven pas in aanraking komen met dove cultuur? Wat voor een stem of wat voor verhalen en ervaringen komen daarbij kijken? Dus zij heeft een essay, een keynote geschreven daarover. En ja, dat gaat wel. Ik vind dat wel een van de coole programma's, omdat het heel verdiepend is voor iedereen. Dus dat het niet iets is van, oh, horend publiek, leer maar even wat dove cultuur is. Maar ook gewoon voor ook dove publiek is het gewoon iets heel interessants om een stukje herkenning, maar ook even iets nieuws eigenlijk te horen. Dus zij zal erbij zijn en gaat ook meedoen met een ander programma. Wat wel echt tof.
1: Tof. Ja. Hey, we hebben niet heel veel tijd meer, maar noem nog één of twee dingen. Ik weet ook nog wel wat, maar...
0: Ja, Spinvis komt. Dus dat is heel erg gaaf.
1: Een grote naam.
0: Hij gaat voordragen, muziek doen en geïnterviewd worden. Wie komt nog meer? Marjolein Heemstra, die komt.
1: Dichter de Nederlander komt.
0: Ja. En we hebben ook een dichter uit Australië, Melanie Munungur, van de Maori-volk. En die gaat samen met Raúl Cisneros uit Peru, uit het kleine taalgebied Quechua, die gaan dan samen iets doen waarin we dus het land laten praten. Dus het heet Word on the Land, Word on the River. Heel gaaf. We gaan werken met stadsdichters. Stadsdichters van Kortrijk, stadsdichter van Antwerpen, stadsdichter van Rotterdam. Die gaan samen een presentatie doen. Never Seen Before, iets wat heel erg gaaf gaat worden. We gaan ook samen werken met het hiphophuis, wat ik heel erg gaaf vind. Want daarin komt het thema straatfeminisme naar voren, wat ook gewoon heel erg belangrijk is. En ik vind dat er veel meer rap op poëzie evenementen mogen plaatsvinden, want rap is inherent poëzie. Dus zij gaan heel erg hebben over hoe rap eigenlijk een van de forefronts eigenlijk was op het gebied van nieuws zeg maar binnenkrijgen, feminisme op een andere manier invulling geven, dat het veel meer intersectioneel was in zeg maar de jaren 90, 80, 70. Woorden zinnen gaat ook weer gebeuren. Wat ook
1: dat was op die zondag.
0: De zondag. Ja, en daar hebben we ook inderdaad de Haagse schrijver Dario Golbach.
1: Kijk eens,
0: heel leuk is.
1: Grappig. Ja. Die associeer ik niet zo erg met poëzie, maar dat maakt niet uit.
0: Dat maakt bij woorden zinnen inderdaad niet
1: nee.
0: uit.
1: Hey, dankjewel voor tot zover. 4 tot en met 7 juni dus. Ik zal het straks in de agenda ook nog wel even noemen. En na die agenda gaan we in gesprek met Henry Julius Wijja. Ja, blijft gerust dus even zitten om eventueel mee te kletsen. Zaire Krieger, staat ze er ook op het festival?
0: Ja, ook bij Woorden Zinnen.
1: Ah, kijk, we gaan er horen samen met de band Velvetronic.
2: So what if you fall? What if your light is more than light and it's actually a fire? Some things may have to burn for fertile ground, for new things to grow. So what if the victory is not in the landing? What if the victory is in the persistence, in the consistent response to the call, the fact that you keep responding? Something has been entrusted to you and you keep holding it. Maybe that is the victory.

0: Valvetronic en Zaire Krieger.
1: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: Ja, en van de weken daarna, voor de komende maand eigenlijk bijna wel. Woensdag 20 mei, Spoken Word Workshop, een reeks door Huis van Gedichten. Gegeven door Vlinder van Oude en Danielle Zawadi. Dat is 6 weken achter elkaar. Je kunt je opgeven via Poetry Circle of Huis van Gedichten natuurlijk. Donderdag 21 mei, Rooftop Poets bij de energiekast bovenop de Helena. Helena van Doeverenplantsoen. Schrijfavond voor wannabe-dichters, Rooftop Poets dus. Donderdag 28 mei, 7 uur, open stage van de Heek Creators in de Social Hub. Op podium voor onder andere spoken word, maar ook voor muziek, voor drag, voor live action, painting, voor van alles en nog wat. Dus donderdag 28 mei bij de Social Hub. Vrijdag 29 mei om 3 uur is er een boeklaunch. Dat woord kan ik niet uitspreken. Een boekpresentatie, laten we het zo zeggen. Bij Huis van het Boek, Letters to a Grieving Land. Diverse kunstenaars, waaronder Stenselberg bijvoorbeeld uit Den Haag, hebben een mooi boek gemaakt. Presenteerde dat dus bij Huis van het Boek. Maandag 1 juli, 7:30, Masha Kamphuis en Ronald Gippard zijn in Bibliotheek Ippenburg over hun boek Ik mis mij ook, komen ze vertellen. Dan donderdag tot en met zondag 4 tot en met 7 juni Poetry International. We hadden het er net uitgebreid over. Gaan straks nog verder daarover. Onder andere Lantaarn Vinsen met onder andere Hassan Kuk, Nisrine Mbarki, Benayat, Jaswaars, Hendri, Julius, Witjaja, Benzo Karim, Arlo Parks, Nicelle Buinen, Zaire Krieger heb ik net gehoord. Nog veel meer namen. Donderdag 14 juni, 2 uur, is er een Lustrum Festival. Nee, dat is de hele week. Zo, ik moet het goed zeggen, het is een hele week bij Colette Lustrum Festival. Ze bestaan 5 jaar, maar op zondag 14 juni is er straatdichten. Oftewel, kom dichten over de Rijnkestraat. Je krijgt eerst een lezing over de straatdichten van Constantijn Huygens. Daarna krijg je een workshop en daarna kan je aan de slag gaan. Zaterdag 13 juni, dat klopt niet. Dat is de dag ervoor. Oh, dat is niet de goede volgorde. Om 3 uur doe gewoon je ding in de Centrale Bibliotheek. De Ik Spreek presenteert wederom een open podium. Thema is Uit de Lichten. Straks gaan we verder in gesprek. Eerst muziek. Wie zingt dit? Nee, het wordt helemaal niet gezongen. Moet het goed gaan zeggen. Bram van Samsbeek speelt Cadenza van Mozart's Bassoen. En dat is weer gecomponeerd door Merlijn van 12 over.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
5: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
4: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
6: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
4: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
5: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
4: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
6: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
4: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
4: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
3: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
5: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
3: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
6: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland op keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
5: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
7: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
5: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
4: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
3: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
5: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
3: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurt het. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu, cultuur.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
1: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
0: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
2: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
0: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Nu, cultuur.

0: I've been running in the wrong direction.
1: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Den Haag FM.
0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio.
0: 10 uur Cultuurboulevard met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.
1: Den Haag FM.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkrijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad en daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer, dit weekend opklaringen, kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden en de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Do we have to?

Oh, God.

Dream of a world before or after cities.

I say it's

0: nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde het. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor